Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

wordt elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: U2 aan het begin van deze wonderschone woensdag. It's a beautiful day.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Dat klein beetje regen wat uit de hemel valt, dat kan ons humeur in ieder geval niet verpesten. Goedemorgen, het is 7:08. Woensdag 19 augustus staat er op de kalender dag 231 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. Halverwege de week en vandaag staat fotografie centraal. Het is namelijk de internationale dag van de fotografie. Een mooie aanleiding om even stil te staan bij al die mooie momenten die we vastleggen en bewaren. Misschien wordt vandaag ook wel zo'n dag die je later graag terug wilt zien. Onze eigen aftelkalender loopt ondertussen ook verder. Het is nog wel geteld 42 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse Ochtendshow. Op 30 september, daar gaan we een 4 uur durend live spektakel van maken. Er staan al wat gasten op de gastenlijst die langs zullen komen op die 30ste september. Wie, dat ga ik nog allemaal niet verklappen, maar we gaan er wel iets heel moois van maken. Eerst maken we nog even samen een hele mooie ochtend van deze 19e augustus met het laatste nieuws uit de Beverlanden, het weer en natuurlijk de bovenste beste muziek, speciaal geselecteerd voor jou.

0: En Rondé natuurlijk niet te vergeten met How Do I Feel. 7:15, goedemorgen, woensdagmorgen 19 augustus. Ja, gisterenmorgen was ik wel heel optimistisch om te zeggen dat het vandaag allemaal anders zou worden qua weer. Daar hebben we ons een klein beetje in vergist. Mijn excuses, mijn nederige excuses daarvoor. Ook vandaag blijft het weer op de Beverlanden wisselvallig en behoorlijk grijs zoals gisteren en eergisteren. De dag begint met ongeveer 16 graden. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur langzaam op en rond het middaguur is het schrik niet 17 graden. De zon die krijgt vandaag maar weinig ruimte. Er worden slechts 3 zonuurtjes verwacht. En met een kans op neerslag van 80% is een regenbui vandaag zeker niet uit te sluiten. In totaal kan er ongeveer 3 mm regen gaan vallen. Luchtvochtigheid ligt met 84% behoorlijk hoog, waardoor het buiten wat klam kan aanvoelen. Ik kan me nog herinneren dat ik vorige week zei dat je de zonnebrand bij de hand moest houden, maar die heb je vandaag niet meer nodig. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden. De wind die komt uit het west-zuidwesten en dat zorgt voor wat beweging in de lucht, maar echt zomers wordt het zeker niet. Vanavond daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden en blijft de west-zuidwestenwind aanwezig. Kortom, als we het even kort samenvatten, dan krijgen we een frisse, bewolkte en natte woensdag met 21 graden als maximum. Weinig zon, een hoge regenkans en zo'n 3 mm neerslag. En de paraplu die is vandaag opnieuw geen overbodige luxe. Woensdag 19 augustus, in het nieuws vanmorgen, groot onderhoud aan de N664 zorgt vanaf september voor verkeershinder. Noord-Beveland bestrijdt nesten van de geelpoothoornaar. En nieuwe kloetingentrainer Vincent de Klerk begint vol vertrouwen aan zijn klus in de tweede divisie.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Frank Evenblij, die heeft ooit een portret gemaakt van Anouk. Geeft een aardig inkijkje in haar leven. The Queen of Dutch Rock, Anouk dus in de Beveland ochtendshow. 3 days in a row. En daarvoor nog uit zijn laatst verschenen album The Romantics, Bruno Mars en On My Soul. Track die je eigenlijk al sinds het uitkomen van dat album hier hoort bij Streek op de Beveland. 5:30, woensdag 19 augustus. Het is vandaag de internationale dag van de fotografie. Een mooie dag voor iedereen die graag een foto maakt. Tegenwoordig kan dat heel snel en heel makkelijk met je mobieltje. Van de perfecte vakantiefoto tot dat ene spontane kiekje waar je later met een glimlach naar terugkijkt. Want een foto legt niet alleen vast wat je ziet, maar vaak ook hoe mooi een moment voelde. En wij op de Bevelanden, als je hier op de Bevelanden woont, dan hoef je voor een mooie foto natuurlijk niet ver te zoeken. Hè? De Oosterschelde bij Wemeldingen, de haven van Goes, de boorden van het Veerse Meer op Noord-Beveland, de bloeiende boomgaarden rond Capelle of een zonsondergang boven de zak van Zuid-Beveland. De streek levert genoeg foto's unieke plekken op. En misschien heb jij wel ergens een oude foto liggen van een plek die inmiddels compleet veranderd of weg is. Dan wordt zo'n foto ineens een stukje geschiedenis.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Hij heeft ook heel wat mooie klassiekertjes achtergelaten. Denk maar eens aan Learning to Fly en Tom Petty en de Heartbreakers. Dus Tom Petty zonder de Heartbreakers dit keer. You Wreck Me in de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor Lloyd Cole en The Commotions en Perfect Skin. Learning to Fly, dat was er één. Refugee was ook zo'n hele grote van Tom Petty. Goedemorgen, het is 9 over half 8. Woensdagmorgen 19 augustus.

0: ga even de hoofdtelefoon wat zachter zetten, want ik hoor mezelf 3 keer terug ongeveer. In het nieuws vanmorgen, weggebruikers moeten vanaf 8 september rekening gaan houden met ernstige verkeershinder op de N664 tussen Goes en Serarenskerke. De provincie Zeeland laat groot onderhoud uitvoeren aan de weg N3 kruisingen en legt een nieuwe fietsstraat aan. De werkzaamheden die duren tot eind oktober en worden in fases uitgevoerd. Er zijn ook 3 weekendafsluitingen op 18 en 19 september, 25 en 26 september en 2 en 3 oktober. Het verkeer wordt in die periode geadviseerd om te rijden via de A256, de Deltaweg, en de A58 en moet rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd. De gemeente Noord-Beveland gaat nesten van de geelpoothoornaar bestrijden op risicoplekken in de bebouwde kom. Het gaat bijvoorbeeld om nesten bij scholen, sportvelden en langs fiets- en wandelroutes. De geelpoothoornaar is een invasieve wespensoort die zich snel verspreidt en onder meer honingbijen en hommels vangt. Nesten op openbaar terrein kunnen worden gemeld via fictie onder de categorie dieren en ongedierte. Nesten op privéterrein of buiten de bebouwde kom zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. En Vincent de Klerk is begonnen als nieuwe trainer van VV Kloetingen. De 40-jarige coach, geboren in Goes, volgt Roy Hendriksen op en maakt daarmee een opvallende overstap. Hij was nog maar net begonnen bij eerste klasser Nieuw Lekkerland. De Klerk noemt VV Kloetingen een kans die hij niet kon laten lopen. Hij is onder de indruk van de ploeg die zaterdag tijdens de eerste wedstrijd in de tweede divisie won met 1-3 van AFC in Amsterdam. De nieuwe trainer wil met lef en aanvallend voetbal voor de dag gaan komen. Zaterdag wacht zijn eerste wedstrijd op de bank op het Westerlooppark thuis tegen Kozakkenboys.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: terug in de tijd met Streekomroep de Beverland. Ook daar zijn we goed in. 1979. Love's What I Want. Maar we vergeten ook de nieuwe muzieklied van vandaag.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Zoals daar zijn bijvoorbeeld de nieuwe single van Dick.

Schotse dagen. 3 dagen lang is er dan volop gezelligheid met sport, muziek, ringrijden, een braderie, foodtrucks en een kermis in en rond het centrum van Capelle. Volgende week vrijdag staan de Delta Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma en de Fysio Capelleloop. Zaterdags is er van 10 tot 5 uur een grote braderie. Kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Beverlanden. En verzorgen de Zeeuwse ringrijders traditioneel demonstraties in de Vanderbiltlaan. Vaste stek altijd, hè? Op en rond het kerkplein van Capelle is er die hele dag, die hele zaterdag, volgende week zaterdag live muziek. En zijn er diverse foodtrucks aanwezig. De kermis, die is donderdag ook al geopend. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En wil je het complete programma weten? Dat is terug te vinden op de website van de Capelse Dagen. Tot 9 uur deze morgen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag. Hier bij Streekomroep de Beverlanden. Tot en met 30 september. En die 30ste september dan gaan we er een feestje van maken. Een 4 uur durend live spektakel van 7 uur 's morgens tot 11 uur. Met een imposante gastenlijst.

0: first step into the woods.
1: Ja, lang voor BB Rexha was Faithless al druk met andere artiesten in de slag. Zoals met Caleb Fabi en Nathan Ball terug in 2021. 5 jaar oud. I Need Someone in de Beverlandse ochtendshow. 36 jaar geleden kleurde op deze dag de straten van het
2: Zwarte Omroep de Beverlanden.
1: Ja, kleurde op de... Wat is dit allemaal, zeg jongens. 36 jaar geleden kleurde de straten... Moment, want we moeten nu even... in gaan grijpen in de show. Dit is mij nog nooit overkomen wat er nu allemaal gebeurt. Maar goed, ik wilde dus even vertellen dat 36 jaar geleden... op die 19e augustus, een bijzondere dag in de geschiedenis. Op deze dag was het namelijk in het zwarte stadsdeel Soweto... in Zuid-Afrika, Johannesburg om precies te zijn. Daar waren bloedige gevechten tussen de aanhangers van enerzijds het ANC... en de Inkatha Vrijheidspartij aan de andere kant... Die gevechten die kosten in totaal aan 222 mensen het leven. Ja, het was niet allemaal pais en vrij op de wereld. Hè? Zeker vandaag de dag nog niet met alle brandhaarden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut 5 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Ruim 5 over 8. Goedemorgen, welkom terug in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Bij me Bent van Bidi en Evaya. En misschien hoor je vooral een lekkere zomerse track hierin, maar achter die namen, Bidi en Evaya, zitten twee muzikanten met een behoorlijke geschiedenis. Bidi, oftewel Bas de Meijer, draait al jaren mee in de Zeeuwse muziekscene. En Eva van Leeuwen ontwikkelde zich onder meer als Singa en Evaya. Twee muzikale werelden die hier mooi bij elkaar komen. Terecht en met recht de Airplay track van deze week op streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen 19 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn De Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.
0: Op weg De Beverlandse Ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze woensdag, de 19e augustus. Ik wilde bijna dinsdag zeggen. Nee, we zijn nog steeds woensdag vandaag. Op Internationale Dag van de Fotografie is het misschien een goed moment om vandaag eens wat extra mooie momenten vast te leggen. Wij zorgen ondertussen voor de soundtrack met het laatste nieuws uit De Beverlanden. Het weer en een vooruitblik voor het weer van morgen. En natuurlijk een heerlijke mix van muziek. En iedere ochtend komt die bijzondere datum dichterbij. Nog 42 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow hier bij Streekomroep De Beverlanden. Maar fijn dat je er ook

0: en de King of Pop weer in de show deze morgen met The Way You Make Me Feel. Het is bijna 8:50. Vandaag blijft het fris en wisselvallig op de Beverlanden. Na een start deze morgen rond 16 graden wordt het vanmiddag maximaal 21 graden. De zon die krijgt maar weinig ruimte met slechts 3 zonuurtjes. En de kans op regen is 80%. Kan vandaag ongeveer 3 mm neerslag vallen. De wind die komt uit het west-zuidwesten. Kijken we naar het weer van morgen, dan verandert er eigenlijk weinig aan het wisselvallige beeld. De dag begint morgen met ongeveer 15 graden en ook overdag wordt het niet veel warmer dan 21 graden. Er is met 11 zonuren wel veel meer ruimte voor de zon, maar tegelijkertijd is de kans op regen maar liefst 90%. Kan zo'n 6 mm neerslag vallen morgen. De wind die trekt aan naar kracht 4 en komt opnieuw uit het west-zuidwesten. Dus vandaag fris en nat, morgen meer zon. Maar ook grote kans op regen en een stevigere wind. In het nieuws van morgen op deze woensdag de 19e augustus. Marien Westraten biedt excuses aan voor de bedreiging van een Omroep Zeeland journalist. Veiligheidsregio Zeeland schaalt waarschuwingsniveau voor natuurbranden af naar fase 1. En storing zorgt ervoor dat de straatverlichting in Schoren en Hansweert niet automatisch aangaat.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

David Guetta samen met One Republic in de Beverlandse Ochtendshow. I Don't Wanna Wait. En daarvoor The Kingdom of Fear is het laatste wapenfeit van Cameron Whitcomb. Woensdagmorgen 19 augustus op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Deep Purple zanger Ian Gillan, 81 jaar. Voormalig Amerikaans president Bill Clinton, 80 jaar. Queen-bassist John Deacon, 75 jaar. Pianist en orkestleider Cor Bakker, ook hij is jarig, 65 jaar. Als ook weerman Gerrit Hiemstra. De Amerikaanse acteur John Stamos, die ken je misschien nog wel als Uncle Joey uit Full House, serie Full House, 63 jaar. En wie ook 63 jaar wordt vandaag is Joey Tempest. Hij is de zanger van Europe. Hier zijn ze met Dreamer.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Culture Club onder de bezielende leiding van Boy George 1984. It's a miracle. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, Chaka Khan en Fate. Het is bijna 9:50, woensdagmorgen in het nieuws vanmorgen. Politicus en waterschapsbestuurder Marien Westraten uit Krabbendijke heeft zijn excuses aangeboden voor de bedreigende uitspraken die hij onlangs deed tegenover een journalist van Omroep Zeeland. Hij zegt dat hij zijn woorden nooit had mogen gebruiken en noemt zijn gedrag dom. Omroep Zeeland had na de bedreiging melding gedaan bij de politie en persveilig. Waterschap Scheldestromen startte daarop een onderzoek naar Westraten. De omroep heeft zijn excuses inmiddels aanvaard. De veiligheidsregio Zeeland heeft het waarschuwingsniveau voor natuurbranden verlaagd van fase 2 naar fase 1. Door het koelere en nattere weer van de afgelopen dagen is het risico op natuurbranden afgenomen. De afgelopen weken stond Zeeland op het hoogste waarschuwingsniveau.

Vorige week waren er nog meerdere natuurbranden, onder meer bij Westkapelle, waar op één dag 4 keer brand uitbrak. En in de Schoren en Hansweert is een storing in de straatverlichting. Daardoor gaat de verlichting niet automatisch aan als het donker wordt. Netbeheerder Stedin is op de hoogte en werkt aan een oplossing. Volgens de gemeente Kapelle kan het nog wel enkele dagen duren voordat de storing is verholpen. Ook in buurgemeente Rijmerswaal zijn er problemen met de straatverlichting. Zowel in Hansweert als in Schoren is het sinds vorige week donderdag op sommige plekken aardedonker.

0: Woensdag vandaag om 12 uur wordt de week weer door midden gezaagd. En dan zitten we volgens heel wat mensen weer aan de goede kant van de week. Danny Vera was dat met All Behind.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Laten dan als het ware het eerste deel, het meest moeizame deel van de week achter ons. En we gaan ons weer opmaken voor een nieuw weekend op de Beverlanden. Ik heb nog een Beverlandse agenda-tip voor je. Misschien wat voor deze dagen nu het toch een beetje regenachtig weer is. De Grote of Maria Magdalena-kerk is namelijk de komende weken omgetoverd in Magdalena's kunstkerk. In de kerk is werk te zien van 35 kunstenaars uit de regio. De tentoonstelling brengt verschillende kunstvormen samen, van schilderijen en sculpturen tot bijzondere objecten en conceptuele installaties. Onder de deelnemers zijn onder meer werken te zien van Matthijs Arendsen, Reinier de Munk en Milène Tax. Ook zijn er plexiglasportretten van Vigo Waas en Isabel Keuls te bewonderen, gemaakt door de Noord-Beverlandse kunstenaar Bianca van Duin. De expositie is tot en met zaterdag 12 september te bezoeken, telkens van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. En de toegang die is helemaal gratis. Je vindt die expositie dus in de Grote of Maria Magdalena Kerk, die deze dagen omgedoopt is tot Magdalena's Kunstkerk. Terug in de tijd.

geven. Er was een tijd in zijn leven dat hij even van de pad af was. Lost Robbie Williams. Inmiddels heeft hij zich aardig herpakt en is hij min of meer toch wel een beetje burgermannetje geworden. Netjes getrouwd, kindjes. Wil zelfs dat zijn kinderen geen mobiele telefoon hebben voordat ze 15 jaar zijn. Ja, kan zomaar verkeren. En daarvoor, Robbie Williams, gouden ouwe van Dr. Hook, A Little Bit More in de Beverlandse Ochtendshow, die bij deze gelijk tot een einde is gekomen. Dit was de aflevering van woensdag, de 19e augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland. Een nieuwe aflevering van de Hesselschudding met collega Hessel Meijnema. Maandag, woensdag en vrijdag tussen 1 en 2 uur. Om 5 uur vanmiddag.

Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow. Morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. En zoals altijd, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, Lalida Holloway en Love Sensation.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven ondervindt vertraging tussen Rooster en knooppunt het Vonderen, 5 tot 10 minuten extra. De A76 Belgische grens richting Duitsland, daar loopt het verkeer vertraging op tussen Stijn en Nuut. Het komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazerners. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en knooppunt Het Vonderen is de rechterrijstrook dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grens wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg, 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen.

Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden heeft last van een kapotte vrachtauto. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rosmalen-West en Zaltbommel op de A2 richting Utrecht. Je doet er hier 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Wijsmiesmassief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat

Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A67 Eindhoven richting de Duitse grens. Tussen Venlo Noordwest en Velde is het 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oppositiepartijen Pro en JA21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen niet door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen, denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaar staat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden.

Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En heel hartelijk welkom bij de woensdageditie van de Hesselschudding met onder andere natuurlijk de Beatle-plaats van de week. En onder andere ook geen Beatle, maar wel een Ad hier naast mij.
3: Ja, tijd van de Beatles heb ik gehad dat mijn haar net zo lang was als dat van John Lennon.
2: Ah,
3: ja. Dat is okay. Al een jaar of 50 geleden.
2: Dan moet ik je wat foto's dan op je ding zetten op je Facebook of zo.
3: Ja, kijk wel lekker uit, zeg hij. Weet je hoe ik toen uitzag?
2: Ik heb geen flow idee. Ik zie je nu wel, maar...
3: Met zo'n grote advisserbril had ik
2: ook.
3: Oh,
2: ja. Nee, maar er zit nu tussen jou en mij zit een hoop mengpanelen en toestanden.
3: Ja, mengpanelen, schermen, boksen, schermen.
2: Een kilometer hier vandaan. Ik kan je niet eens... Bijna, ja, nu zie ik je, ja.
3: Moet ik om een hoekje kijken, ja, dan kan het. Ja.
2: Oké, maar goed. Dit was de aftrap van deze Hesselschudding van vandaag. En dan praat ik over Feels Like Heaven van Fiction Factory... uit Schotland, hè?
3: Ja.
2: Ja, het zal ook eens niet. We zitten in Schotland, hoor. 1983, het was de tweede single van hun debuutalbum. En dat had een mooie titel, hoor. Dat heette Throw the Warp Wheel Out. Hmm. Echt waar. Het was,
3: betekent dat?
2: Throw the warp wheel, Warped Wheel Out.
3: Hmm.
2: Ja, dat is...
3: Ga maar op googlen, zeg maar niks.
2: Nee, precies. Nou, dat is een soort van wheel, denk ik dan maar.
3: Oh, oké.
2: Warped Wheel. Je hebt gelijk. Ik moet ook even nadenken wat het dat precies inhoudt. Maar dat is de titel dus van dat album. Het werd trouwens in Zwitserland nummer 2. Dit Fiction Factory. Maar dat even terzijde. Leuk om ze weer eens terug te horen. We gaan van de jaren 80 naar de tijd van Worry About Me. En dan praat ik over Ellie Goulding uit Amerika. En dan zitten we met Ellie Goulding dan moet ik even heel snel kijken naar... In 2020, dat wou ik zeggen, ja. Uitgebracht als de lead single van haar vierde album. En dat vierde album is ook vrij, hoor. Dat heet The Brightest Blue. Hier is zij, Ellie Goulding herself. En Worry About Me.

0: Lena Jane Golding. Zijzelf komt uit 1986. Maar we noemen haar natuurlijk allemaal Ellie Golding. Zij komt uit Engeland en is, behalve dat zij kan zingen en gitaar kan spelen, dus ook inderdaad songwriter. En zij werd eigenlijk bekend omdat zij de eerste plaats kreeg in een lijst in Engeland, een soort van samengestelde lijst van meest veelbelovende artiesten. En die lijst die heette de BBC Sound of 2010.
1: Oh, oké, leuk. Nou ja, ze heeft een aantal hele leuke hits gehad.
0: Ja, echt wel.
1: Maar en dit was dus, nog actief. Ja.
0: Ja, dit was dus haar doorbraak, zeg maar, in dat opzicht.
1: Even terug over de Fiction Factory. Ja. We hebben even opgezocht wat warped betekent, ja. Want dat wisten we dus niet.
0: Nee.
1: Kromgetrokken.
0: Kromgetrokken.
1: Ja.
0: Ja, ik zat ook te denken, wrapped weet ik wel. Dat is
1: ja, wrapped, dat is ingepakt. Ja, maar, precies. Maar dat is wat ze tegenwoordig ook heel veel met auto's doen, weet je wel.
0: Ja.
1: Folietje eroverheen, ziet er weer uit als nieuw.
0: Ja, ja, ja. Oké, maar we zijn er dus uit het warped, is kromgetrokken.
1: Ja.
0: Wonderlijk verhaal. Het Electric Light Orchestra in de jaren 70, daar was ik destijds nog steeds wel een fan van. Ze zijn nog steeds actief, alhoewel Jeff Lynne aangaf dat hij voorzichtig aan met in ver in de 70 zijnde een beetje wil gaan afbouwen. Nou, daar was hier nog helemaal geen sprake van hoor. Want we gaan terug naar 1976 met het Electric Light Orchestra. En dan praten wij over het rol over Beethoven. Dat komt van Chuck Berry, maar dit is de versie van het Electric Light Orchestra, 1973.

0: Nee, nou, met dat maken zou ik in 1984 Gabriella Susanna Kerner, dat is de naam van deze Nena. Zij is ietsje ouder dan ik ben, zij komt uit 1960 en natuurlijk uit Duitsland, hè. En de band die waar zij dus in speelt, die band die heet Nena. Mensen denken wel eens van, hé, dat is de zangeres. Nee, de zangeres heet dus Gabrielle en de band heet Nena.
1: Ja, oké, maar ze noemt zichzelf ook Nena, hè?
0: Ja.
1: Artiestennaam.
0: En we kennen haar natuurlijk van haar 99 luchtballons.
1: Ja, dat is wel een beetje het bekendste, denk ik.
0: Denk dat aan Noor Geträumt, was ook een leuke.
1: Ja, dat is ook een leuke, ja.
0: En dat irgendwie.
1: Klopt, en dat heeft ze ook nog samen gedaan met Kim Wild.
0: Juist, precies, we zijn er helemaal. Mm-hmm. Ja. Goed zo, de London Grammar. En we hadden het tussen de bedrijven door, Ad en ik, even over de London Grammar. Deze band, de London Grammar, ik vind zijn positie goed. Heeft ook een beetje te maken met de zangeres, Hannah Reid. Want die kan een aantal octaven bereiken. En dat is ook heel duidelijk te horen en te zien als u haar eens een keertje aanklinkt op YouTube. Ik zou zeggen, probeer het maar eens uit. Dit is een mooie van de London Grammar. Komt uit 2017 en het heet O Woman, O Man.
1: En daarna de hoofdpunten van het nieuws.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht en vertraging 5 minuten. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de kant van de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. Tot slot nog een file in Zeeland op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Burghaamstede en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabant.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En wij zijn de klok van 1:30 weer gepasseerd.
3: Ja, inderdaad.
2: Echt waar. Niels Sedaka met zijn Laughter in the Rain uit 1974. Hij heeft het helemaal zelf geschreven destijds. En er zit een saxofoon in van een zekere Jim Horn. Het is nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100 al daar. En u kent ons, hè? Ietsje na de tijd van 1:30 is het tijd voor de Beatle-plaat van de week. En ik kwam weer eentje tegen van de Beatles. En dan praten we over het jaar 1963. Dan praten we over Twist and Shout. Nummer dat eigenlijk wat ouder is, hoor. Het komt eigenlijk van bijvoorbeeld de Isley Brothers. Die hebben er een cover van gemaakt, onder andere. Maar het is geschreven door Phil Medley en Burt Russell. En dat gebeurde al eigenlijk in de jaren 50. De cover van de Beatles die komt dan van hun eerste album Please Please Me. Zelfs Peter Green van Fleetwood Mac heeft er in 1967 het een en ander mee gedaan. Ja. De Mama's en Papa's hebben het ook gedaan. Brian Poole en de Tremolo's, om maar even wat te noemen, hoor. Maar, we hebben ook al eens gedraaid die versie van Chaka Demus en Pliers.
3: Kan ik me niet meer herinneren. Ook een leuke versie, ja. Trouwens. Ja.
2: En The Who, de band The Who heeft het ook gedaan tijdens hun live shows.
3: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja, dat is echt een feit. Maar goed, we gaan dus naar Twist and Shout in de versie van de Beatles, want het is de Beatles-plaat van de week 1964. En There's a Place, dat stond op de B-kant van dit nummer. In de Billboard Hot 100 werd het natuurlijk een top 10 hit.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatles-plaat van de week.

0: Beatleplaat van de week, de Twist and Shout. En op die verzamelcd Anthology 1 uit 1995 staat die ook. Waarom? Dat was een bijzondere uitvoering die daarop staat. Gehouden tijdens de Royal Variety Performance van 4 november 1963. Want daarbij waren aanwezig koningin, moeder Elizabeth Bowne Lyon en prinses Margaret. En daar zijn ook trouwens hele fraaie videobeelden van terug te zien. Die dus aan het kijken naar de Beatles.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is wel. En die waren ook echt onder indruk van de Beatles toen. Hmm. Net zoals altijd. Ik wel.
1: Jij van de muziek en van het kijken. Want af en toe stuur je mij een mailtje of een appje van. Goh, moet je dit zien van de Beatles?
0: Ik probeer het te overtuigen.
1: Ja.
0: Soms wel.
1: Ja, ik denk dat de kans groter is dat de lantaarnpaal die tegenover de straat dat die wegloopt. Als dat ik overtuigd draag. Maar weer een ander verhaal.
0: Oké, dan komen we nog eens op terug.
1: Ja, denk het wel.
0: Goed, we gaan naar 2002. En dan komen we terecht bij Norah Jones. Zij heet eigenlijk Giesel Norah Jones Schenker. Zij komt uit Amerika, uit New York om precies te zijn, en uit het jaar 1979. En zij is eigenlijk jazzzangeres. En ik kwam dit tegen weer, ik dacht, die gaan we draaien in de Hesselschutting. Het is bijzonder. Norah Jones en Don't Know Why.

0: Daarna een jaartje later had zij in 2003 ook Come Away With Me. Dat is ook zo mooi trouwens hoor.
1: Hmm.
0: Ja, in 2004 Sunrise en What I Am To You, dat kwam ook uit 2004.
1: Ik kan me niet zoveel van herinneren, behalve deze dan eigenlijk.
0: Ja, maar als je het hoort, dan denk je wel van, oh ja.
1: Ja, als het in dezelfde genre is, dan vind ik het wel lekker.
0: Nou, dat is het ook echt. Hmm. Ja, dan stuiken we terug naar de jaren 80, naar 1986 om precies te zijn, naar de Cool Notes. Dat is een band uit Engeland en dat zeggen ze een beetje van, ja, het is een soort van funk reggae band. Hè. Uit Zuid-Londen komen zij eigenlijk en wij hebben ze hier, de Cool Notes, met hun Spend the Night en dan dus terug naar 1986.
2: Come around and spend the night.
1: Oké, doorstartje.
0: Oh.

0: kunt bijna niet om Olivia Dean heen op dit moment.
1: Nee, inderdaad.
0: Overal, ik geloof zelfs heel hoog genoteerd ook, hè?
1: Nummer 1 geweest.
0: Dat dacht ik nog. Ja, mm-hmm. Echt wel. Deze Olivia Dean. Het kwam allemaal uit om het helemaal precies te maken. Op 15 augustus 2025 kwam, het was de derde single van haar album The Art of Loving van deze Olivia Dean. We hadden het net even over het nummer dat we nu gaan draaien. Ja, je komt soms leuke dingen tegen als je aan het uitzoeken bent. The Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. En we waren het over eens, Art en ik, dit is toch wel echt een klassieker.
1: Ja, echt.
0: Ja. Dan zit je dus in Amerika. Het was het 11e nummer van hun 5e album. En het album dat heette, houdt u vast, Blood Sugar Sex Magic. Hmm. En dan match ik met een K aan het eind.
1: En dat allemaal onder een brug?
0: Nou, dat kan.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb het zelf nooit gedaan, daar niet. Maar ik bedoel, het kan, hè?
1: Kan. Ik weet het niet eens meer. ik denk het ook niet.
0: Nee, toch? Nee. De Red Hot Chili Peppers. Ze komen uit Amerika, deze Red Hot Chili Peppers. En die bestaan al sinds 1982. Toen zijn zij opgericht, hebben zij zichzelf opgericht in Los Angeles, wou ik zeggen.

0: of the Bridge uit 1991. Door de critici destijds geprezen vanwege de emotionele lading. En natuurlijk was het een heel groot succes, zeg maar. De hoogst genoteerde single van deze band. Met nummer 2 in Amerika, in de Billboard Hot 100.
1: En ik vind hem ook gewoon heel erg lekker klinken.
0: Ja, ja. Tijdloos nummer.
1: Ja. Tijdloos trouwens, nummer. Je wordt bedankt.
0: Wie? Ik?
1: Ja.
0: Voor?
1: Deze plaat.
0: Oh.
1: Ja. Hij stond vanmiddag in mijn playlist. Dus ja. Nou kan die er wel uit.
0: Ai, ai, ai. Ja, dat kon ik niet weten.
1: Anders bedenken. Nee, dat kon je niet weten. Nee.
0: Dan zijn we het wel weer eens over de muziek.
1: Ja, zeker.
0: Die we goed vinden, ja, zeker. All right, we gaan op in principe naar de laatste plaat, denk ik. Ja, dus dan nog even naar 2020. En dan is dat de laatste van deze woensdag editie van de Hersenschudding. Maar niet getreurd, want op vrijdag zijn we daar alweer met een nieuwe Hersenschudding. En wij gaan nog even naar Live Like We're Dancing. Ik niet met Ad, maar dat doen we met... nee, dat doen we met Moura en Georgia. En dat is allemaal gedaan in het jaar 2020. Het komt van het album RYC. Hier zijn zij. Dag!

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht.

Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse Burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen.

Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 5 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten oponthoud. Er zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch West en Drunen een half uur oponthoud. Daar zat een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Seroskerke 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Vriendenmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopend de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Knopend Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Daar is een rijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: blij met de regen. Suspicious Minds hoorde je aan het begin van deze aflevering. Fine Young Cannibals. En natuurlijk, dat was een hit in het verleden van niemand minder dan de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Goedemiddag.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker. Naar huis.

0: Woensdagmiddag 19 augustus, je vrije avond is begonnen. Laten we eens gaan kijken naar het weer voor morgen op Noord- en Zuid-Beveland. Opnieuw een frisse en zeer wisselvallige dag. De ochtend begint morgenochtend met ongeveer 15 graden. En door de matige zuidwestenwind voelt het zelfs iets frisser aan. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur langzaam op naar zo'n 18 graden. Morgenmiddag wordt het maximaal 21 graden. De wind die trekt ook wat aan en komt voornamelijk uit het zuidwesten. Later op de dag draait de wind iets naar het west-zuidwesten. En hoewel er morgen ongeveer 9 uur zon wordt verwacht, moeten we die zon afwisselen met flink wat bewolking en buien. De kans op neerslag is maar liefst 95% en er kan in totaal zo'n 8 mm regen vallen. Het wordt dus zeker geen droge dag morgen. De luchtvochtigheid die ligt met 83% ook bijzonder hoog. Vanavond blijft het rond de 18 graden en morgen dus de wind in de zeilen en een goede 21 graden. Regelmatig zon, maar vooral veel kans op regen en een stevige zuidwestenwind. Typisch wisselvallige zomerdag dus morgen. Paraplu en regenjas, geen overbodige luxe en zeker binnen handbereik houden.
1: Naar huis.

Ruim vier decennia staan ze al garant voor puikenmuziek. De dames Kleeman, Suzanne en Monique, Lois Lane, Simply Beautiful uit 1996. En daarvoor in de Beverlandse middagshow Topic, tezamen met Becky G. Sorry, papi. Woensdag 19 augustus. Het is vandaag de Internationale Dag van de Fotografie. Een mooie dag voor iedereen die graag een foto maakt. En tegenwoordig kan dat heel gemakkelijk met je mobieltje. Van de perfecte vakantiefoto tot dat ene spontane kiekje waar je later met een glimlach naar terugkijkt. Een foto legt niet alleen vast wat je ziet, maar vaak ook hoe een moment voelde. En als je hier in de regio woont, op Noord- of Zuid-Beveland, dan hoef je voor een mooie foto natuurlijk niet ver te zoeken. De Oosterschelde bij Wemeldingen, de haven van Goes, de boorden van het Veerse Meer op Noord-Beveland, de bloeiende boomgaarden rond Capelle of een zonsondergang boven de zak van Zuid-Beveland. Onze streek levert genoeg fotogenieke plekjes op. En misschien, heel misschien, heb je wel ergens een oude foto liggen van een plek die inmiddels compleet veranderd is of misschien wel helemaal van de aardbodem verdwenen. Dan wordt fotografie ineens ook een stukje geschiedenis.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jessel-Kus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Uden 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Borgestel en Batendorp 20 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten. De andere kant op ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Tien over half zes geweest. Robin Schulz featuring Izzy en Headlights. Daarvoor direct naar de hoofdpunten van het nieuws. Captain Hollywood Project, More and More. Woensdagmiddag 19 augustus. Het bestuur van Waterschap Scheldestromen komt vanavond in een extra vergadering bijeen om de integriteitskwestie rond bestuurder Marien Westraat te bespreken. Aanleiding zijn schriftelijke vragen van 6 oppositiefracties over de bedreigende uitspraken die Westraat deed tegen een journalist van Omroep Zeeland. Westraat heeft gisteren zijn excuses aangeboden aan de omroep. Hij noemt zelf zijn uitspraken dom. De omroep heeft die excuses aanvaard. Tegen de bedreiging is vorige week aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij Persveilig. De fracties benadrukken dat politie en justitie gaan over eventuele strafrechtelijke gevolgen. Het waterschap heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke integriteit en de voorbeeldfunctie van bestuurders. Weggebruikers moeten vanaf 8 september rekening houden met verkeershinder op de N664. Dat is de weg tussen Goes en Sierarenskerken. De provincie laat groot onderhoud uitvoeren aan 3 kruisingen en laat een nieuwe fietsstraat aanleggen. De werkzaamheden duren tot eind oktober en worden in fases uitgevoerd. Er zijn ook 3 weekendafsluitingen op 18 en 19 september, 25 en 26 september en 2 en 3 oktober. Het verkeer wordt in die periode geadviseerd om te rijden via de A256, de Deltaweg en de A58. Het verkeer moet rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd. En de gemeente Noord-Beveland gaat nesten van de geelpoothoornaar bestrijden op risicoplekken in de bebouwde kom. Het gaat bijvoorbeeld om nesten bij scholen, sportvelden en langs fiets- en wandelroutes. De geelpoothoornaar is een invasieve wespensoort die zich snel verspreidt en onder meer honingbijen en hommels vangt. Nesten op openbaar terrein kunnen worden gemeld via fictie onder de categorie dieren en ongedierte. Nesten op privéterrein of buiten de bebouwde kom zijn voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf.
1: Dit is Naar Huis.

uit 2021. Je hoorde Horizon in de Beverlandse middagshow. Naar huis met streekomroep de Beverlanden. Doe het veilig aan op de weg. Drive safe. Miles Smith daarvoor. Tezamen met Neil Horan. En de binnenstad van Goes die verandert aanstaande zaterdag weer in één groot kinderfeest. Goes Kinderstad viert dit jaar de 25e editie. Van 11 uur zaterdagmorgen tot 4 uur zaterdagmiddag zijn er op verschillende pleinen allerlei activiteiten voor kinderen. Het officiële startsignaal klinkt bij het Kooktheater op het Bleekveld. Daarvoor worden in het stadhuis de nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders van Goes geïnstalleerd. En dat gebeurt rond 10:30 in aanwezigheid van de Goese burgemeester Kees van den Bos. Goes Kinderstad is gratis toegankelijk. Het volledige programma en de locaties zijn te vinden op de website van Goes Kinderstad. En daarmee wordt officieel ook de zomervakantie van 2026 afgesloten. Maandag mogen de kids weer allemaal naar school toe.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte.

En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor Maastricht Airport een kwartier op onthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt de Hocht 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier vertraging door een auto met pech. A58 van Eindhoven naar Tilburg voor Moergestel 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Marcel Steenbakker.
1: Bij me bent Bidi en Evaya. Misschien hoor je vooral een lekkere zomerse track hierin, maar achter die namen Bidi en Evaya, daar zitten twee muzikanten met een behoorlijke staat van dienst, een behoorlijke geschiedenis. Bidi, oftewel Bas de Meijer, draait al jaren mee in de Zeeuwse muziekscene. En Eva van Leeuwen die ontwikkelde zich onder meer als Singa en Evaya. Twee muzikale werelden die hier mooi bij elkaar komen. Terecht en met recht de airplay track van deze week op streek Omroep De Beverlander. Aanstaande vrijdag hebben we hem trouwens in de uitzending. Bas de Meijer, gaan we hem alles vragen over deze nieuwe track Bij Me Bent. Nou, mocht je nog denken van ik heb wel zin in een toetje vanavond, wees dan snel. De blanke vla die wordt binnenkort uit de schappen gehaald. Je kan jezelf maar ergens druk over maken natuurlijk. Ja. Na de negerzoenen en noem maar op, nu ook de blanke vla gesneuveld in Nederland. De kranten staan er vol mee.

0: lekker als opmaat naar het weekend toe. We zitten aan de goede kant van de week. You Got Me Rocking van The Stones. Opname uit de 90er jaren. Ja, ja, ze gaan al heel wat jaartjes mee, deze oude rockers. Inmiddels bijna hoogbejaard. Ergens in de 80 allemaal. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Morgen krijgen we op de Beveland opnieuw een frisse en zeer wisselvallige dag. Net als vandaag en gisteren. De ochtend begint met ongeveer 15 graden. En door de matige zuidwestenwind voelt het zelfs iets frisser aan. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur langzaam op naar 18 graden. Vanmiddag of morgenmiddag bedoel ik, wordt het maximaal 21 graden. De wind die trekt aan 4 boven en komt voornamelijk uit het zuidwesten. Later op de dag draait de wind iets naar het west-zuidwesten. En hoewel er 9 uur zon wordt verwacht, moeten we die zon afwisselen met flink wat bewolking en buien. De kans op neerslag is maar liefst 95%. En er kan in totaal zo'n 8 mm regen gaan vallen. Het wordt dus zeker geen droge dag morgen. 21 graden, regelmatig zon, maar vooral veel kans, heel veel kans op regen en een stevige zuidwestenwind. Ja, langzaam maar zeker gaan we toch richting die herfst toe. Het is een typische wisselvallige zomerdag, dus morgen op de Beveland. Paraplu en de regenjas, die zou ik zeker binnen handbereik houden.
1: Naar huis.

Voormalige airplaytrack hier bij Streekomroep de Beverlanden. Silence, Medusa en uit Hilversum Rani. Houd die zangeres in de gaten. En daarvoor Shakira tezamen met Burna Boy. Herinneringen aan het wereldkampioenschappen voetbal 2026. Die die. En toch leuk dat ze Nederland ook nog eventjes meeneemt in haar lyrics, in haar songtekst. Je hoort ze namelijk zingen Korea, Nederland. Ja. Moet je maar eens een keer goed luisteren. Die Die van Shakira. Woensdagavond 19 augustus. Vanavond verjaardagstaart bij Deep Purple zanger Ian Gillan. Hij wordt vandaag 81 jaar. Voormalig Amerikaans president Bill Clinton 80 jaar. Queen-bassist John Deacon wordt 75 jaar vandaag. Pianist en orkestleider Cor Bakker 65. Als ook weerman Gerrit Hiemstra. En de Amerikaanse acteur John Stamos, je kent hem als Uncle Joey uit de hitserie Full House, 63 jaar. En wie ook 63 jaar geworden is vandaag, Joey Tempest, de zanger van de rockformatie Europe.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen nu snel af. In het zuiden van het land staan de langste files nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosendwijk en Dam 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Justin Timberlake in de Beverlandse avondshow Naar Huis met streekomroep De Beverlanden. Can't Stop the Feeling. En daarvoor direct na de hoofdpunten van het nieuws. Disco Stallion, Shine Your Light, de Alex D'Zio mix. Franse producer die onlangs ook die knijter van een hit van Jody Watley onder andere nam. The Dawn. 7:10 geweest. Nederlandse hulpdiensten hebben gisterenmiddag of zijn gisterenmiddag uitgerukt voor een medische noodsituatie aan boord van een vrachtschip dat op weg was naar Antwerpen. De KNRM-boot, reddingsboot Jan van Engelenburg uit Hoornsweert en een kustwachthelikopter die kwamen hierbij in actie. De helikopter was snel ter plaatse waarna de inzet van de reddingboot bij Walsoorden werd geannuleerd. Belgische hulpdiensten konden het incident samen met de helikopterbemanning verder afhandelen. En een 37-jarige Goesenaar heeft vanmorgen zijn auto moeten inleveren nadat hij voor de derde keer in korte tijd was betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Agenten zagen de bekende auto rijden op de A58 bij Seerarenskerken en besloten de bestuurder te controleren. Daarbij bleek opnieuw dat hij geen geldig rijbewijs had. Opvallend detail is dat de man vorige week nog met zijn auto naar het politiebureau was gereden om een verklaring af te leggen over een eerdere overtreding. De politie heeft opnieuw procesverbaal opgemaakt en zijn auto in beslag genomen. Deze is afgevoerd vanaf het parkeerterrein bij de Zeelandhallen in Goes. En de provincie Zeeland gaat samen met Zeeuwse overheden en organisaties een eigen toekomstperspectief voor de Westerschelde opstellen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar natuurherstel, maar ook naar economie, landbouw, waterveiligheid, energie, recreatie en toerisme. De provincie wil eerst alle feiten en belangen op een rij zetten voordat het Rijk belangrijke keuzes maakt over de Westerschelde. Ook onderwerpen als de vaargeul en mogelijke oplossingen richting zee worden meegenomen. Het Zeeuws perspectief moet voor de kerst worden besproken met provinciale staten. De Zeeuwse inzet richting het Rijk volgt daarna in 2027.
1: Dit is Naar Huis.

terug in de tijd met Streekomroep de Beverlanden. Terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Klinkt heel ver weg. 1982, Gail Adams, Let's Go All The Way. En daarvoor in de Beverlandse avondshow dat trio uit Noorwegen die een mooie hit gemaakt hebben dit jaar, deze zomer. Nummer met herinneringen, Magnetic. Goedenavond, is de Beverlandse avondshow. Zometeen na 7 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Jan Steen. En later vanavond ook nog Theo Boer met Gospel Magazine. 7:10. De voormalige schapenschuur bij de schaapskooi in Henkensand tussen Henkensand en Nisse krijgt een nieuwe bestemming als culturele broedplaats. Vanaf 22 augustus is er een eerste gratis expositie met werk van kunstenaars Nout Sleumer en Matthijs Vuik. De locatie moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar kunstenaars, inwoners, scholen en bedrijven samenwerken aan projecten over het Zeeuwse landschap. Expositie is tot en met 17 september dagelijks gratis te bezoeken. En tot zover de Beverlandse middag/avondshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Woensdag 19 augustus. Ik wens je veel plezier zometeen tussen 7 en 9 uur met Jan Steen in het Hof van Steen. Ik spreek je graag weer morgenochtend om 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Beverlandse avondshow, ochtendshow. En mochten we elkaar dan niet treffen, dan in ieder geval voor de Beverlandse avondshow. Morgenavond hier bij Streekomroep de Beverlanden. Tot besluit, hier is Sommieu.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen.

dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Ad Vermeer, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis, de Beverlandse avondshow. U bent veilig thuis aangekomen. U kunt luisteren tot de klok van 9 uur naar het Hof van Steen. En om 9 uur openen wij het muzikale Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Elvis Costello, begin 1979 verscheen deze single Over His Army. Elvis Costello, ja, die leek toen zo wel verdomd veel op de koning van België. Misschien was dat ook mede zijn succes hier in de Lage Landen.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: We gingen voor de zangeressen uit de roerige jaren 60. Stapten we dit keer naar België toe. Naar Marva Malot, oftewel gewoon afgekort. Marva, en dat was zangeres die tussen 63 en 1980 zeer populair was in Vlaanderen. En zo heel af en toe scoorde ze ook nog eens een hitje hier in Nederland. Waaronder deze Fiesta uit 69.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarvoor gaan we een paar jaar verder terug en dan komen we in 1973.

Qua hitnotering is dit niet een van de grootste hits van Ben Kramer. Maar het is wel een van zijn allerbekendste uit 71. De clown, de smartlapper van deze week.

0: Van Ellemann. Ze werd bekend doordat ze Maria Magdalena speelde, zowel in de Broadway als in de filmversie van Jesus Christ Superstar. En daar zong ze onder andere I Don't Know How to Love Him, wat ook eveneens op single verscheen. Later zou ze voor de film Saturday Night Fever How Deep Is Your Love gaan inzingen, maar Robert Stickwood die vond dat geen goed idee, dat moesten de Bee Gees zelf doen. Dus zong ze If I Can Have You in, wat een internationale hit ging worden. En dit was uit 1982, Love Pains. Wij gaan terug naar 1983.
1: De tijdmachine.
2: De dood van Kerwin Duijmeijer was een gewelddadige gebeurtenis in 1983 in Amsterdam. In de nacht van 20 op 21 augustus van dat jaar vond in de Damstraat een ruzie plaats, waarbij de 15-jarige Duijmeijer, officiële achternaam, Lucas, door een messteek in zijn rechterbuikstreek ernstig gewond raakte. Het slachtoffer overleed enkele uren later in de nacht in een ziekenhuis aan bloedverlies. De dader was de 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer.

0: De Frank Boeiengroep is zwart-wit, nog altijd jaarlijks te horen in The Passion. En dat was geschreven naar aanleiding van de dood van Kevin Deinmeijer op in de nacht van 20 op 21 augustus 1983. De zinnetje, wie wil er bloed op de achterbank, dat duidt naar de taxichauffeur die hem weigerde mee te nemen. Van taxichauffeurs kregen de opdracht om geen gewonde mensen mee te nemen, maar ter plaatse te helpen. Ja goed, hij overleed wel later in het ziekenhuis. Frank Boeiengroep scoorde er in ieder geval een grote hit mee.
1: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

0: En dan weer mee terug naar 1958. Buddy Holly, die is inderdaad ook niet oud geworden. 22 jaar was hij toen hij omkwam met een vliegtuigongeluk. Maar hij liet een stempel na in de popmuziek die tot vandaag de dag nog duidelijk hoorbaar is.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het derde studioalbum van Clearwater Revival en dat heet Queen River.

0: 4 miljoen exemplaren en dan gingen van het album Queen River van de Creedence Clearwater Revival over de toonbank. Queen River werd ook op single uitgebracht als achterkant van deze single Commotion, die het in oktober de hitlijsten wist te bereiken. De grootste hit die er vanaf kwam, The Bad Moon Rising, die hoor je het volgende uur.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Uit haar hoofd eigenlijk daar, aan het begin van de carrière. I Wanna Dance With Somebody Who's Loved Me. Stond 3 weken op die eerste positie in 1987. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op die eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Vorige week hadden we een primeur. Carrie Kent, Dans je heel de nacht met mij. De eerste Nederlandstalige plaat die op de eerste positie kwam. Maar die stond er maar 1 week in, want die werd opgevolgd door deze plaat.

0: 20 augustus 1966, de 20ste nummer 1, wordt op naam gezet van The Twerks with a Girl Like You.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

Als je Mout uit McNeil denkt, ja, dan denk je meteen altijd aan die grote hit How Do You Do. En die stond wel 5 weken op die eerste positie. Maar deze is dan wel 6 weken. Dat was de opvolger Hello A. En ja, die hoor je wat minder vaak, maar je hoort hem hier in het Hof van Steen.

0: Afgelopen maandag draaide ik in het Hof zijn albumversie van Hoe sterk is de eenzame fietser? Draaide ik de originele versie van Tante Julia van Boudewijn de Groot. Maar de meesten kennen deze versie in de versie met Nico Haak dat een bij de carnaval 74 werd uitgebracht.
1: App of bel naar 013 79 41 00.

De New Kids on the Block uit de hele beginperiode. Toen waren het nog kids, tegenwoordig zijn het gewoon volwassen mannen. Een van de grootste hits die ze scoorden in 1990, dat was Tonight.

0: Santa Esmeralda. Dat is een Amerikaans-Frans-Duitse discogroep. En die scoorden in 1977, denk ik ongeveer, een mega-hit met Don't Let Me Be Misunderstood. En daar volgens mij kwamen ze daarmee nog tot in de top 10.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we bij u terug met de alarmschijf van de 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: De titelsong bracht volgens mij meer op dan de gehele film bij elkaar. Het was de titelsong voor de film De Cachère uit 1989. Maar dat werd gedaan door Candy Dilfer samen met Dave A. Stewart. En Lily was hier tot aan de tijd zijn van 8 uur.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend.

dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. En we namen hiermee terug 35 jaar terug in de tijd, 16 augustus 1991. Toen was de tweede single van Call Me Bad, All for Love, de opvolger voor I Wanna Sex You Up. Beide kwamen ze tot een tweede positie.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Ad Visser kennen we als presentator van Avro Stopop. Maar ja, hij had meer in zijn mars. Hij bracht in eind 82 bracht hij het album en boek Sobritas uit. Ja, daar kwam ook een single vanaf. Kidiapa Coco, dat hij samen met Daniel Sargeleken deed. Ja, en dan moet je als presentator je eigen gaan aankondigen. Ja, dat gaf toen destijds een vreemde situatie.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister, dat is een heel gezellig luisteruurtje. Zingen doet ze niet meer, maar ze schrijft nog liedjes en ze geeft muziekles. De Britse Sam Brown met haar grootste hit, Stop. Stop.

0: koffietip van Addy voor de maand augustus is Sam Brown. En de allergrootste hit is de titelsong van haar debuutalbum Stop. En dat bereikte zelfs nog een nummer 1 positie.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

We namen je mee terug naar de jaren 80, naar 1982. De eerste hitsingle voor het Klein Orkest, Laat mij maar alleen. In 85 gingen zij elkaar, maar ze zijn nog twee keer bij elkaar gekomen voor een soort reunie theater tour. Die was ook een keertje hier in de Mythe in Goes. Het is zondag was het precies 49 jaar geleden dat deze man kwam te overlijden.

0: Afgelopen zondag was het precies 49 jaar geleden dat Elvis Presley kwam te overlijden in 77. Dus dat wordt volgend jaar precies 50 jaar geleden. Dus dat zal wel groots worden gevierd. Wij draaiden uit 68 wat speciaal opgenomen had voor zijn comeback TV special Elvis Memories.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 5 november 1938, overleed op 20 augustus 1980 op maar 41-jarige leeftijd. Joseph Ira Dessen, oftewel Joe Dessen, zijn grootste hit hier in Nederland. Dat was Champs-Élysées.

Joseph Ira Dashin, maar we kennen hem beter als Joe Dashin. Werd geboren op 5 november 1938, overleed op 41-jarige leeftijd op 20 augustus 1980. Zijn grootste hit was Champs-Élysées. Hij overleed als gevolg van een hartaanval.

0: Hoewel ze geassocieerd wordt met het discotijdperk, met deze hit Turn the Beat Around uit 1976, was ze toch eigenlijk een gevierd theater- en filmactrice. Vicki Sue Robinson, ze overleed 11 dagen nadat ze haar laatste film uit was gekomen. Dat was Red Lipstick.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest. Niet met één hit. Maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika, in Engeland, in Japan, in Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch, als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. Nu wordt het even anders van toon. Want Pussycat is geen progband. Geen jazzrock. Geen muzikanten die jaren studeerden om te spelen wat ze speelden. Pussycat was een groep uit Limburg die in 1976 een nummer uitbrachten dat de hele wereld veroverde. Mississippi. In het Verenigd Koninkrijk werd het nummer 1. In meer dan 10 andere landen haalde het de hoogste regionen van de hitlijsten. Wereldwijd worden er 5 miljoen verkochte exemplaren genoemd. Buiten onze grenzen was het een van de grootste Nederlandse hits van het hele decennium. En nu? Vraag het aan iemand die er niet bij was. Grote kans dat de naam Pussycat niet meteen valt.

0: Ze waren groot in het buitenland en ook hier in het binnenland waren ze een ster op een gegeven moment. Scoorde onverwachts een megaseller met deze Mississippi. Toen volgden nog een aantal succesvolle singles hier zo, maar daarna liep het succes langzaam terug. Maar in het buitenland werden ze op handen gedragen. Pussycat uit Limburg van Mississippi, je hoort het, gingen maar liefst 5 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Hier is het album van de week.
0: En dat is een miljoentje minder dan de derde album van Creedence Clearwater the Revival. En dat heette Queen River. Daar gingen er een kleine 4 miljoen van over de toonbank.

0: Green River, dat was het album van de week van Creedence Clearwater Revival. Een zeer productief groepje in 69, want dit was jullie tweede album in al in 69. Na Blue Bay Country en Billy de Poor Boys, die zou hier opvolgen. En ze zouden alle drie in 69 worden uitgebracht. Van dit album meer dan een kleine 4 miljoen exemplaren van over de toonbank. Grote hits waren Commotion en deze Bad Moon Rising.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Genoteerd op 14 augustus 1976. De hoogst nieuw binnenkomen vinden we op nummertje 9. Dancing Queen van ABBA. De snelstijgende platen zijn op 20. You Are My Best Friend van Queen. Die kwam van 35 en van 30 naar 15. Racing Car van Air Bubble. Allebei in de tweede week. Op 5 afkomstig van nummer 7 in de derde week. Don't Go Breaking My Heart. Elton John en Kikkedi op 4. Blijven staan in de vijfde week. You to me van de Wheel Thing.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Standing on the Inside van Full House zakt van 2 naar nummer 3 in de Vijfweek. Het was een Nederlandse gelegenheidsformatie met onder andere Frank Kramer. Maar ja, die kon niet zingen en die kon ook niet dansen. Dus die stond helemaal achter in de groep. Maar de vocals werden wel ingezongen door Wanda Stellaert, Patricia Pai en José Hubé. Maar die zag je niet op tv, man. Die waren weer onder andere door anderen ingevuld. Annette Molenaar, Wilma de Vries en Kerry Schropper.
1: En dit stond op nummer 2.

0: werd geschreven door de baszanger Wilfred Lavet. Maar die had het eigenlijk liever willen ingezongen hebben door Clem Cable of Charlie Pride. Want hij had het eigenlijk geschreven als een soort country liedje. Maar ja, goed, de heren die hadden er geen interesse in. Dus de Manhattans besloten het zelf maar op plaat te zetten. En zie hier in de vierde week stijgend vanaf nummer 3 naar nummer 1. En het zal een van jullie grootste successen worden.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gerateerd van 14 augustus 1976 op 3, afkomstig van 2. Standing on the Inside van Full House in de vijfde week. Zakkend van de eerste plaats na nummertje 2. Nice and Slow van Jesse Queen in de zevende week. En je hoorde ze net. The Manhattans, de nieuwe nummer 1. Afkomstig van nummer 3 in de vierde week. Kiss and Say Goodbye.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Inderdaad, wij doen hier straks het licht uit de deur op slot. Maar Theo die is volop in voorbereiding voor zijn gospel magazine tussen 9 en 11. En daarin krijg je christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance te horen. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden oude special van het Hof van Steen. Maar we zijn er ook eerder op maandagavond tussen 9 en 11. Maar dan zijn we met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: En dat doen we dit keer met de Nederlandse formatie Maywood. En die hebben ooit een gospel medley gemaakt. Tot aan de tijd zijn van 9 uur krijg je Maywood met de Gospel Magazine.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titel verdedigen ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veilig gesteld na eerdere zegers op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld.

Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: zeg een hele goede avond. Hartelijk welkom bij 2 uur gezonde radioactiviteit. We zijn natuurlijk weer op de woensdagavond. En dat betekent streekomroep de Beverlanden met 2 uur gezonde radioactiviteit, zoals ik zei. Kortom, Gospel Magazine. Jan, hartelijk bedankt voor je programma en een mooie overdrijf weer naar Gospel Magazine. En wat gaan we doen? We gaan het eens lekker hebben over nieuwe releases, want we hebben er heel veel. Je weet wel dat we de afgelopen tijd eigenlijk een beetje wat eenvoudiger programma's hebben gemaakt in verband met de vakantieperiode. En dat betekent dat ik eigenlijk gezegd had dat we deze week ook weer rubrieken zouden hebben. Maar ik ben zo eens de afgelopen week op zoek gegaan naar al de nieuwe releases en dat waren er eigenlijk zoveel. En zelfs met de krenten uit de pap te halen had ik zoveel nieuwe releases dat we gewoon 2 uur nieuwe releases doen. Dus nog even geen rubrieken. De eerste nieuwe release kwam aan je voorbij in de vorm van Sergina samen met de formatie Wasteland. En de track heette All In en dat is afkomstig van de gelijknamige EP.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En dan gaan we natuurlijk verder, want de muziek draait door met Zonti. Deze heet Word the Fight.
4: Hard

Ja, we noemen het dan als het ware de postvakantieparty, om het maar zo te zeggen, met allemaal nieuwe releases die je hoort. Zo hoorde je dus nu Andy Mineo samen met No Big Deal en The Track Rotation, Davo Zanti en Word The Fight. Is het tijd geworden voor een single die wel heel erg lang duurt. 1 minuut 21.

0: een artiest die ik niet altijd even goed vind persoonlijk. Maar in dit geval vond ik het een geweldige plaat. Je hoorde de zanger White Lantern en Burn It All To The Ground. Een splinternieuwe plaat, maar dan met een complete oldschool feel. Daarvoor hoorde je de formatie 116, de zangeres Bianca Silver en de formatie Lindy. Samen hebben ze samengewerkt om Vision te maken. Een single van wel 1 minuut 21. Dat is toch knap als je daar 3 clubjes voor nodig hebt, zou ik zeggen. We gaan eens even wat ritme opzoeken en wel ook een beetje de Afrikaanse kant op. En dan ook nog geestelijk. Nou, wat wil je nog meer? Je hoort namelijk de artiest Amos en met Spirit Rhythm.
1: Because I want this headphones too loud.

toch heerlijk, hè? Al die verschillende soorten muziek die je hoort. Zo van pop tot oldschool muziek tot Afrikaanse klanken. Noem het allemaal maar op. We hebben het allemaal en dat is heel fantastisch. Ook in de christelijke muziek kun je dus echt heel veel muziek vinden. En daar zijn we maar wat blij mee. En zo horen we dus nu V-Rose samen met, of niet samen, maar met de track An In A Little Bit. Daarvoor Amos en Spirit Rhythm. Is het nu tijd geworden voor een plaat die eigenlijk zijn titel wel waard is. Want het is namelijk rockmuziek en de plaat heet Rock. Je hoort Alive City bij 2 uur gezonde radioactiviteit op jouw streek omroep de Beverlanden. Iets dat we doen iedere woensdagavond tussen 7 en of tussen 9 en 11 uur.

0: keep going.
1: Ja, als je toch langer de nieuwe releases kunt verzamelen over een aantal weken, dan ga je toch eigenlijk wel even lekker de krenten uit de pap weten te halen. Zoals deze van Rachel Purcell. Keep going heet het. Zij heeft twee singles uitgebracht trouwens in de afgelopen tijd. Maar deze vond ik persoonlijk het meest prettig om op radio te draaien. Daarvan hoorde je Alive City met Rock. Ja, zo'n rockplaat hoort er af en toe natuurlijk ook bij. En dan hebben we natuurlijk nog veel meer, want we krijgen zometeen ook nog folk, pop en allemaal dat soort zaken. Dus met andere woorden, we hebben nog genoeg te doen. Alan Scott, die heeft ook een single gemaakt. En dit is toch eigenlijk wel heel erg belangrijk, want iedereen heeft op de een of andere manier toch wel iemand nodig om daar toch af en toe zijn hart bij uit te luchten of gewoon samen zijn leven te delen. Everybody needs someone.

mooie van muziek is natuurlijk dat je het altijd voor jezelf een beetje kunt interpreteren. En er misschien zelfs voor jezelf wel een andere bedoeling aan kan geven dan dat de artiest bedoeld heeft. Deze zou zomaar helemaal verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, maar het is een hele positieve song. Je hoorde namelijk Ollie Groove samen met AEG en Lose Control. Daarvoor Alan Scott en Everybody Needs Someone. Ja, en ik denk dat dat gewoon toch wel echt waar is. En ja, dan is het weer tijd geworden voor wat ik net al zei, wat we gingen krijgen. Dat is pop folk of folk pop, net hoe je het noemen wil. De track heet My Hope en is een nieuwe single van het duo Kaylee.

Ja, zo, en dat eindigde een beetje zachtjes. Shepherd samen met Darla Baltazar en Praise Him. Wat een fijne plaat ook. Daarvoor Caleb en John en My Hope. Ja, en zo hebben we dus allemaal hoopvolle liedjes. En dat is eigenlijk best wel fantastisch. Je hoort het niet heel vaak, maar ik heb vandaag eens een keer ook een Spaanstalige plaat erin staan. Is gemaakt door Evan Craft en de plaat heet Cristo Vivo. En dat betekent zoiets als Christus leeft.

geweldige plaat dit, moet ik eerlijk zeggen. Alexa, Michelle en Ain't That The Worst is echt zo'n plaat van tegenstellingen, weet je wel. Van ja, ik moet dankbaar zijn voor eten, maar ik heb dan weer een hekel aan de vaat. En ik moet dankbaar zijn voor vrienden, maar ach, we hadden ze maar eens eventjes wat minder aan het bellen. Ja, en zo kun je dus van alles wat eigenlijk een zegen is, ook weer een vloek maken. Alexa, Michelle dus en Ain't That The Worst. Maar daarvoor Evan Craft en Christo Vivo. Is het tijd geworden voor The Uprising samen met Simon Miles en God's Nation. No dream bigger than this. En oh, dit is wel weer een fijne plaat hoor. Ja, zet je dansschoenen maar alvast aan.

lieve mensen. En dan te bedenken dat we zometeen nog een uur gezonde radioactiviteit hebben. Met daarnaast natuurlijk ook allemaal nieuwe leases. Maar eerst moeten we eventjes naar het nieuws. En daar naartoe worden wij gebracht door Alison Heide. Die ook in de afgelopen tijd wel weer nieuw materiaal heeft uit weten te brengen. Deze heet Try Hard. En ik zeg tot strakjes.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoeten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het roggebot zand, in de volksmond ook wel Roggebotse Bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning.

Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Carly en Taylor samen met KB brachten ons in het tweede uur gezonde radioactiviteit met de track Lifeline. We hebben nog een uur nieuwe releases. Zometeen hoor je bijvoorbeeld muziek van Natalie Lane, Sherwin Gardner, Claire Leslie, Spencer Olsen, Christian Singleton en noem het allemaal maar op. Kortom, we hebben weer genoeg te doen en heel veel heerlijke muziek.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A to J.
0: Ja, en dan gaan we het even over de liefde hebben. Samen met Taylor Wells. Deze plaat heet Love Goes On. En je hoort hem natuurlijk hier bij jou, streekomroep de Beverlanden. Oeh, there we go.

Ja, ik vind het heerlijk om te zien gewoon in de christelijke muziek dat er steeds meer vrouwelijke artiesten ook naar boven komen. En dan heb ik het over jonge artiesten die toch echt serieus creatieve muziek eigenlijk maken. En daardoor dus eigenlijk de muziek ook daadwerkelijk nog interessanter maken dan dat het eigenlijk al was. Miss Independent hoorde je. Gemaakt door Madeline McDonald. Daar wordt Taylor Wells en Love Goes On. En ja, dan gaan we maar eens even luisteren naar het feit dat we natuurlijk gewoon een instrument kunnen zijn. En dan heb ik het niet over een piano, viool of gitaar. Maar op een hele andere manier. En dat

0: Ja, dan weet ik niet hoeveel tijd dat je met me door wil brengen, hoor. Christian Singleton en Forever Ain't Enough Time. Ja, als je van de eeuwigheid gewoon nog niet genoeg tijd hebt, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je niet snel tevreden, lijkt het. Maar tenminste, zo'n gevoel geeft dat dan een beetje, hè? Stevie Rizzo hoorde je daarvoor met Instruments. Is het tijd geworden om eens even lekker dankbaar te worden. Dat doen we samen met Spencer Olsen en Evan Craft. Of Evan Ford bedoel ik. En deze plaat heet dan ook Grateful.
1: In and out of every season. I don't need another reason. I'm grateful, I'm grateful.

Ja, deze track heette dus Full 180. En full weet je wel hoe je dat moet schrijven. En 180 schrijf je natuurlijk gewoon in dit geval. En ja, het is een getal en die schrijf je met cijfers. Zo simpel is het. Claire Leslie hoorde je. Daarvoor Spencer Olsen en Evan Ford. En grateful. Ja, dankbaarheid, dat is natuurlijk eigenlijk een mooi ding. En dat zouden we gewoon allemaal best wel eens even wat meer mogen hebben in dit leven. Maar wij Nederlanders weten gewoon eigenlijk heel goed te klagen. Daar zijn we beter in. Sherwin Gardner komt met een nieuwe plaat. Deze plaat heet Big Day. En ik waarschuw je, hij begint wat hakkerig. Ik had dit als producer net even anders gedaan. I got

Jamie Grace hoorde je met Joy Anyway Anyhow. En dat is tegelijkertijd de titel van een nieuwe EP die zij heeft gemaakt. Het leuke van Jamie Grace vind ik eigenlijk dat ze zo lekker eigenwijs is. Soms echt hele eigenwijze muziek maakt. En ja, soms ook wel dissonante tonen probeert te maken. Of in ieder geval gebruikt. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg apart. Daarvoor hoorde je Sherwin Gardner en Big Day. Is het tijd geworden om zo meteen een plaat te gaan draaien waarvan dat ik net las nog dat het eigenlijk beschuldigd wordt van AI. Maar gelukkig kan ik je alvast melden dat dat niet waar is. Maar eerst doen we deze nog even. Dat is van Nova Lee Ray en heet No Smoke.

Ja, en dit liedje werd dus ik zag het vandaag bij een post dat dit liedje dus eigenlijk beticht werd van AI te zijn. Ik kan je vertellen, dat is echt niet waar. Natalie Lane heeft deze plaat namelijk gemaakt. De titel is Big World. En Natalie Lane is eigenlijk gewoon altijd met instrumenten bezig. Dus het zou wel heel frappant zijn dat dit nu ineens AI is. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat ik de clips heb gezien waarbij dat de Big Band daadwerkelijk dit in stond te spelen. Dus het lijkt me heel sterk. Want ze heeft dat gewoon allemaal op haar socials neergezet. Natalie Lane, Big World, trouwens ook een hele mooie boodschap. Want het is namelijk zo, het maakt niet uit wie je bent, wat voor kleur dat je hebt, wat voor geloof dat je aanhangt. Ben je homoseksueel of whatever. Het maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal datzelfde bloed door onze aderen lopen. En dat is waar het allemaal om gaat. Nova Leray hoorde je daarvoor nog met No Smoke. Is het even kijken of dat we nog wat kracht op kunnen doen. In ieder geval is de titel van deze plaat wel zodanig. Het heet namelijk Power. En het is van Josh Wilson.

ja, mijn oude leven, daar ga ik je niet naar terug. Dat is oud nieuws en geschiedenis. Marisa Berkey met Old News and That's History. Daarvoor Josh Wilson en Power. Is het tijd geworden om even te gaan luisteren naar een plaatje waar Unbeat Music zich onder meer mee heeft bemoeid. De hoofdzangeres van deze plaat is Dre LB. Ik heb haar nog niet gehoord, maar ze zingt goed. Hier is Don't Think About It.

LG The Messenger hoorde je met Missy Yellow. En dat staat eigenlijk voor mijn liefste. Het is dus eigenlijk een heel lief liedje. Het is alleen jammer dat er hier en daar wat backing vocals in zaten die volgens mij niet helemaal zuiver waren. Maar ach, ja, mag de pret ook niet helemaal drukken. Dan denk ik bij mezelf, het zal wel zo horen. Dre LP hoorde je daarvoor in samenwerking met Unbeat Music en Don't Think About It. En ja, net wat ik zeg. Dre LP, die had ik nog nooit horen zingen, maar het klinkt toch best goed, dacht ik zo. Good Weather Forecast heeft samengewerkt met Sofika. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dit is de single Nomadic Tendencies.

we hoorden Matt Hammett en Walk on the Water met daarvoor de Good Weather Forecast samen met Zofika en Nomadic Tendencies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt verwacht had om Good Weather Forecast samen met Zofika te zien, maar ach, je ziet het dus, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is ondertussen tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Helaas, maar wel de waarheid. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk wel erg genoten van al die nieuwe releases. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ja, die nieuwe releases die heb ik natuurlijk allemaal gehoord, maar ze gingen wel erg snel aan me voorbij. Je kunt ze nog terug horen bij onze playlist, die vind je op Spotify. En Gospel Magazine moet je dan even zoeken. Alleen dan geen spatie ertussen, maar aan elkaar. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. En de laatste toegevoegde platen zijn meestal ook de nieuwste releases. Dan hebben we natuurlijk ook nog een Facebookpagina. Dat moet je even mijn naam zoeken, Theo Boer. En ook daar het kruis met de uitzendstralen. Als je dat ziet, dan zit je op het goede account en mag je een vriendschapsverzoek sturen. En op Instagram hebben we ook een pagina. En dat heet gospelmagazine.rtv. We gaan eruit met eigenlijk een beetje oldschool muziekje van Matt Gurney, getiteld Weakness. Ik wens je nog een mooie avond of welterusten. En graag tot de volgende keer. Bye bye.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn

Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

set.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Gotta free my mind. Yeah. They gonna understand.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoeten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotszand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning.

Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotszand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning.

Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.